0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij Radio Express.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waarom dragen we zwarte kleren op een begrafenis? Wel, al heel lang is zwart immers de kleur van verdriet. Maar het gebruik van zwarte kleren bij een begrafenis is om een andere reden ontstaan. Namelijk uit angst voor de overledenen. Onze voorouders geloofden namelijk dat de ziel van een dode niet meteen uit het lichaam wegging. En dat die ziel, die zich eenzaam moest voelen in dat dode lichaam, levende mensen wilde grijpen. Omdat niemand gegrepen wilde worden, kleedde men zich bij gevolg zo onopvallend mogelijk in het zwart. Koffie is meer dan je ochtendredding. Het is ook een verrassend ingrediënt in de keuken, blijkt. De bittere, volle smaak versterkt zoete en hartige gerechten. Voeg daarom een lepeltje espressopoeder toe aan chocoladetaart of browniebeslag. Je proeft geen koffie, maar de chocolade smaakt intenser. In stoofpotjes of barbecue saus zorgt een scheutje sterke koffie voor extra diepte en een vleugje roostertoon. Nog een tip? Gebruik afgekoelde espresso als marinadebasis voor vlees of aubergine samen met wat sojasaus en honing. En gooi koffie dik niet weg, want het werkt perfect als scheurvreter in de koelkast of als natuurlijke scrub. Zo haal je uit elk kopje nog een extra shot smaak en duurzaamheid. Ja!

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben u al vaak de bekende instrumentale gitaarhits uit de Golden 60s laten horen, van de Tornado's, de Shadows en de Ventures. Vandaag voegen we daar nog een topper aan toe. We serveren u de Sputniks, een Zweedse gitaarband die perfect in dat rijtje past. Hun grootste succes was Amapola, een melodie uit de jaren 20 van de Spaans-Amerikaanse componist Joseph Lacan.

hoorde daarnet de Spaanse tenor Miguel Fleta, die in 1925 de eerste vocale versie opnam. Het nummer werd daarna ontelbare keren gecoverd, maar het waren toch de Sputniks die er de grootste hit mee scoorden. In 1961 tekende ze een platencontract en volgde er internationale successen. Amapola stond in Zweden maar liefst 8 weken op nummer 1. Een jaar later namen ze drummer Jimmy Nicol aan. U kent hem misschien als de man die Ringo Starr verving tijdens de Beatles-tournee in Nederland, toen Ringo in het ziekenhuis lag voor een amandeloperatie. De Sputniks stonden ook bekend als sterke liveband. Ze traden vaak op in ruimtepakken en combineerden dat met een vernieuwende elektronische gitaarsound. Een spektakel om te zien. En daarom draaien we vandaag een van hun grootste hits. Hier zijn de Sputniks met Amapola.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
7: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Gallifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli. Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomer Bargazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus.

Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Bloemkool is niet alleen supergezond, maar ook ideaal als je minder koolhydraten wil binnenkrijgen en toch wil smullen. Vervang aardappel in stampot of puree bijvoorbeeld door bloemkool. Gemalen bloemkool leent zich ook perfect als pizzabodem of in plaats van rijst. Online vind je trouwens talloze overheerlijke recepten. Als je hoofdpijn hebt, neem je misschien een pijnstiller. Automatisch pak je dan naar een glas water en spoel je de pil weg. Over je houding daarbij denk je waarschijnlijk niet al te veel na. Gebleken is nu dat je dit beter wel kan doen. Lichaamshouding is van grote invloed bij de opname van medicijnen. De meeste pillen beginnen pas te werken wanneer ze in de kronkelende darm terechtgekomen zijn. Dan is het logisch dat een pil zo laag mogelijk in de maag moet landen om zo snel mogelijk opgelost te worden. De beste en snelste manier om een pil naar het deel van de maag te krijgen is door op je rechterzij te gaan liggen als je het inneemt.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Where you going, baby? No, you can't.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlien Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Vallen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: De zomer komt eraan en dan zitten we uiteraard graag op een terras. Met lekker eten, met iets lekkers drinken en nog een mooi zicht. Plage Café op Linkeroever is daar dan de ideale plek. Ik zit bij Randal, provoost. Randal, ja, het is een prachtig zicht hier, hè?
2: Inderdaad, en toegankelijk voor iedereen. Lekkere mosseltjes, tapas, een goed eten en goede bediening.
1: Op Linkeroever mosselen, hè, is dat een van de specialiteiten?
2: Ja, daar zijn we al heel lang bekend voor de goede mosseltjes.
1: En op welke manieren breng je die dan?
2: Natuur, witte wijn, look, curry, de Thaise, lietjes pikant, ook heel lekker.
1: En zijn er dan ook andere visgerechten? Want als ik dat water zie, dan denk ik aan vis.
2: Ja, zeker wel. Bouillabaisse, sliptongetjes, een zalmje. En we hebben ook nog een suggestiekaart, maar af en toe een speciaal visje op. Ja. Zeker een aanrader.
1: Is het enkel vis en mosselen dat we hier kunnen eten? Of kan ik hier ook terecht voor een klassieke stek, een stek tartaar?
2: We hebben eigenlijk een heel uitgebreide kaart, van een croque-monsieur tot... een kota los, een kreeftje, oesterkjes. Je kunt hier eigenlijk alles komen eten. Iedereen is hier ook zeker welkom.
1: Het bestaat ondertussen ook al wel wat jaren, hè, Plage Café?
2: Ja, we zijn er nu sinds 2002.
1: 24 jaar al, ja. Volgend jaar dan toch een groot feest.
2: Ja, sowieso. 25, dat moet gevierd worden.
1: Over de dranken moeten we het ook nog eens hebben. Ik stel voor dat we eerst een stukje muziek draaien en dat we dan voortpraten.

0: Ik ben nog steeds bij Randal op Linkeroever in het Plaascafé. Ik heb er dorst van gekregen en ik zie dat jullie hier heel wat bieren op de tap hebben.
1: Ja, dat klopt. We hebben 9 verschillende vetbiertjes. Allemaal Antwerpse of toch al sinds Belgische bieren.
0: Zoals?
1: Bolleke, een Schoefke, een Maas, Kristal, Hapkin, Grimbergen Blond, een donkere Grimbergen, een Effelingen 0% en een Effelingen Triple. Allemaal van het vet. En dan hebben we ook nog een hele selectie van flesbieren natuurlijk.
0: Alcoholvrije bieren zijn ook in opmars. Hebben jullie ook een degelijk aanbod?
1: Ja, zeker wel. In het algemeen alcoholvrije producten zoals Schoef 0.0, Effelingen 0.0 van het vet, Kristalke 0. Dan hebben we nog Desperados. Ook nog een hele variatie aan mocktails. En wijn zonder alcohol is ook iets dat tegenwoordig al populair blijkt te zijn.
0: En wijn met alcohol, ik kan aannemen dat jullie ook toch wel een mijnkaart hebben.
1: Ja, ja, sowieso. We hebben ook sinds vorig jaar onze nieuwe verantwoordelijke in dienst. Die is ook sommelier van opleiding. En die heeft onze mijnkaart volledig gepimpt naar uitzonderlijk lekkere wijntjes met fantastische prijzen natuurlijk.
0: En ook veel per glas?
1: Ja, toch wel een goede selectie van rode en witte wijntjes per glas.
0: Organiseren jullie hier ook activiteiten?
1: Zelf doen we geen activiteiten, maar we hebben wel bedrijfsevenementen. Of pensioensfeesten, of communiefeesten, barbecues. Dat hebben wij sowieso wel.
0: Mensen die eens willen komen proeven, waar vinden die de informatie? Ik kan aannemen dat er een website is.
1: Ja, zeker wel. Dat is gewoon www.plaas.be.
0: En het restaurant is ook op de plaas natuurlijk, de Wandeldijk zeker? Hè?
1: Ja, nummer ook 1. Grote parking voor de deur. En altijd plaats.
0: Het is een beetje zoals frituur nummer 1.
1: Ja,
0: Plaascafé nummer 1.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Dat lachen gezond is, is zeker geen fabeltje. Want als we hardop lachen, wordt de productie van het stresshormoon cortisol geremd, waardoor spanningen verminderen. Tegelijkertijd worden gelukshormonen zoals endorfine en dopamine aangemaakt, die ervoor zorgen dat je je prettiger voelt en je helpen je weerstand te verbeteren. Tijdens het lachen gebruik je ook veel spieren. In het gezicht in totaal maar liefst 15, maar ook de spieren in je buik en middenrif worden in werking gezet. Als je 10 minuten lacht, verbrand je zelfs zo'n 50 calorietjes. Meer dan een leuke workout dus. Prei lijkt alledaags, maar wist je dat hij familie is van knoflook en ui en vroeger zelfs als geluksbrenger gold? In Wales is de prei een nationaal symbool. Soldaten droegen prei op hun helm om elkaar te herkennen in de strijd. In de keuken verdient hij ook meer eer. Prei is namelijk zachter en verfijnder van smaak dan ui en geeft gerechten een milde, romige diepte. Een verrassende tip nog, rooster prei in de oven met wat olijfolie, zout en citroenschil. Zo karamelliseert hij en krijgt hij een nootachtige toets. Gooi het donkergroene loof echter niet weg, trek er een geurige bouillon van of gebruik het gewoon in de soep.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij Op Tilt voor Radio Express. Vandaag is de laatste zondag voordat de grote vakantie begint, juli en augustus. Traditioneel gaan we natuurlijk dan weer een aantal zomerse liedjes spelen voor het vakantiegevoel in huis te brengen. En aan met deze warme dagen kan dat dus zeker ook niet ontbreken. We hebben ook nog een paar nieuwnummers bij. Onder andere een nummerke van Steven Boers uit zijn nieuwe show De Trojaanse Oorlog voor Beginners. En we hebben ook nog een paar evenementjes aan te kondigen. Optrot tot 12 uur hier bij de Radio van de Stad. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Optrot met Glenn Pellis.

hebben het al enkele munden geleden aangekondigd. Steven Boers, Stef in de Tong, Stef Bef, allemaal één en dezelfde persoon. De Steven Boers, die neemt een nieuwe one-man show en die heet De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Hij heeft een aantal try-outs gedaan eerst en hij is natuurlijk ook al aan het toeren. Hij heeft al een aantal optredens achter de rug. En bij die optredens van die one-man show, er horen ook leakjes bij. Na die leakjes, die zijn ondertussen opgenomen in de studio bij Steven Hendricks in Ekeren. En één nummerke ervan is ondertussen al gelost via de streamingskanalen. Wie zit er in dat paard? Er zijn nog een aantal nummers die er gaan komen. En voor de liefhebbers, voor de diehard fans, zijn er ook een aantal exclusieve cd's te verkrijgen bij de Steven zelf. Nog een paar weken geduld voordat die persing helemaal klaar is en dat die cd's dus kunnen worden gekocht. Wij gaan al eens in primeur lusteren naar het eerste nummerke dat hem gelost heeft van die one-man show. En dat gaat dus ook op die cd verschijnen. Het stond ondertussen ook al op Spotify. Wie zit er in dat paard? Uit de show van Steven Boers, De Trojaanse Oorlog voor Beginners.

Al brengt een Griek cadeautjes, je kunt ze niet vertrouwen. Zelf voor de zekerheid, maar een speer er is in douwen. En een verstopte Griek krijgt die punt al in zijn oor. Maar zelfs met zo'n piercing zwijgt die Zorbalak vermoord. Maar Lauwekoon, de priester, dacht, ik stoot precies op Etion zacht. Hij wou nog zeggen, er is iets mis, maar toen klonk er een loodje sis, sis. Want ooit zie ik op een serpent, zo groot als anderhalve vengt. Die sluurde hem in de oceaan, alleen zijn sloeven blijven staan. En met zijn listen awesome, riep priester Lauwekoon, nog van oude golven, wie

live-nummer dat we vandaag bij hebben. Dat is origineel geschreven heel lang geleden door Hank Williams. Ook de Carpenters hebben het uitgebracht. En het eet in het origineel Jambalaya. Guido en Friends, de Spitters en misschien ook wel Pekers en Hartjes, die hebben het allemaal al eens gespeeld. En Guy Renders en de Guido de Schipper, die hebben een aantal op zijn tekst geschreven. Zelf hebben we het opgenomen ondertussen met Glenn en Linda. En we hebben natuurlijk heel de tekst bewaard, al hebben we er natuurlijk wel onze eigen versie van gemaakt. Kazerla van Glenn en Linda.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Vrijdag 3 juli is er een optreden van Feathers and More. Dat optreden begint vrijdag om 8 uur 's avonds en dat gaat door in de Stase, Stationsplein 1 in Bedlaar. Wat kun je verwachten van Feathers and More, oftewel Plummetjes en Mier? 2 stemmen, een gitaar, een bas-ukulele en een banjo. Ze brengen samen liedjes in het Antwerps, maar ook in het Engelstalig. Het is een klein beetje een mix van alles en nog wat. We kunnen toch wel stellen van Wannes van de Velde tot Henk Williams. Maar ze spelen ook wel eigen gecomponeerde muziek. Ineke en Oswald die zullen het beste van zichzelf geven. Vrijdag 3 juli om 8 uur 's avonds, een optreden dus van Feathers and More, Ineke en Oswald, in de Stase, Stationsplein 1 in Bedlaar. En de inkom is, denk ik, volledig gratis.

zaterdag 4 juli is er nog een optreden van de Pieke Diva om 8:30 s'avonds. En dat toch wel op een speciale plaats. Het is namelijk vlak over de grens in Holland, in Ossendrecht, op de camping Athena. En het is niet zomaar een camping, het is een nudiste camping. Maar het geen schrik, wij gaan er niet in onze blote staan. Wij zullen kleren aannemen. En ik heb ook al horen zeggen dat de mensen die je komen zien in de kantine, dat die ook gewoon kleren aannemen, of toch meestal. Misschien zie je links of rechts wel eens een blote fluit of een blote foef. Dat kan natuurlijk allemaal gebeuren, maar wij gaan natuurlijk niet instaan voor de gevolgen. Dus een optreden van de Pieke Diva op Camping Athena in Ossendrecht. En dat kun je vinden vlak over de grens, een half uurtje van de stad ongeveer, Zandvlietseweg 15 in Ossendrecht. Een optreden dus van de Pieke Diva op zaterdag 4 juli om 8:30 s'avonds. En de inkomst is volledig gratis.

zondag 5 juli vanaf 11 uur 's morgens is er de eerste Pushenelle-wandeling met mijn eigen. Dat in opdracht van Melou door de stad. En die Pushenelle-wandeling die begint op de Stadswaag en die stopt op het Neuzenplintje in de Nationale Straat. We beginnen dus om 11 uur 's morgens. Er is ook een drankstop voorzien ergens halverwege en we stoppen zo rond een uur of twee in de namiddag. Ticketten kosten €25, daar zit dan natuurlijk de drank mee inbegrepen. En die kun je gewoon reserveren via de website van meloudeurtstad.be. En dat moet allemaal om elkaar hangen, dus meloudeurtstad. En Lou schreef er met OU. Een wandeling dus van ongeveer een drietal uren. Het is de eerste keer, dus we zijn wel een klein beetje zenuwachtig, maar het zal zeker plezant worden. Meer info dus op de website van meloudeurtstad.

William de Gringplats. Den koude uit de ribbesbel, waar de mensen op een bank bijeen. Zedelijk vliegen de duifjes, als zilver klinkt dan bijort. Antwerpen, zo schoon als gij, is er geen een. Langs de wei gaat een orde grote markt, staat ons eng vol vlaggen. Brabants put, frisse water, den boordroger stot er zo fier. De Hoekstraat, de Soikenooi, de Vlaanderia boetjes onder het steen. Antwerpen, zo schoon als gij, is er geen een. Eten doen we in de sneur, want hoor is het zo lekker. Een pintje drinken op een terras, met wat vrienden onderin. De oven valt, we gaan naar huis, en stilletjes zingen wij onze leken van Antwerpen.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.

beginnen zo stilletjes aan om onze vakantieleekjes over goed weer in de zomer. Het volgende is dan ook heel toepasselijk van Achterklap Moraanders, de rappers van Antwerpen Noord, van dat boerengat, gelijk dat ze zelf zeggen. Ekeren, Hoeven, Capelle, Stouwbroek, Diecoté. Goed weer. En je weet hoe dat de mensen zeggen, is het te warm, is het niet goed, is het te koud, is het ook niet goed. Als te veel regent, is het ook niet goed. Als de zon te veel schijnt en stikt, is het ook niet goed. Dus wat willen we dan wel? Wat is dan in feite goed weer? Misschien na de afgelopen dagen is het nou toch wel echt tropisch warm geweest. Misschien is dat toch wel een beetje te veel van het goede. Maar Achterklap Moraanders, die hebben er een uur over gemokt, over goed weer.

Volgende nummer is van onze stroopboer van Marksem, Paul Joeks, die nou nog niet zo heel lang geleden zijn 80ste verjaardag mocht vieren en 80 kerstjes mocht uitblazen. Hij zei er ook bij dat de Malmiras 70 jaar rondloopt in Marksem. Ik denk ergens in 2010 heeft hij een nummerke gemokt, Zomerdromen. Dat is nou natuurlijk wel helemaal van toepassing. In de zomer zie je niks dan blauwe gezichten. Deze is Paul Joeks, oftewel Polleke van Marksem.

ook weer een heel toepasselijk nummerke. Zomer hier in de stad van Stout. Het solo-project van Wout Stout van Catastroof. En misschien mogen we het ook al wel vermelden. In september gaat de Wout naar het Schent naar de studio voor een volledig solo-album op te nemen. Neffe Catastroof dus. We gaan nog eens luisteren naar Zomer in de stad. Met de geweldige Joris van Elst en Miguel.

volgende nummerke is weer heel toepasselijk met als titel De Zon. Het komt van het album Hoe Gaan en het is van de enige echte Sint-Andriese vrouw met Griekse roots, Slongs die van ons, oftewel Charissa Parisiadis. Opgegroeid en altijd woonachtig in het Sint-Andrieswaak in Antwerpen. Een beetje een moderne twist, dat mag uiteraard ook wel niet ontbreken in Op Trot. Het Antwerps leeft en dat in al zijn vormen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Een opname daterend van 2006 in een redelijk grote zaal, toch wel in Beveren, ter Veste. En dat is van de groep D'Amateurs en Didier Goudket. Het is hier warm, heel toepasselijk voor deze week. Al hopen we natuurlijk dat de klaar een beetje gaat afkoelen de komende dagen. Rond D'Amateurs is het vrij stil het laatste jaar. Hun bassiste Wim is vertrokken. En tot op heden hebben ze nog altijd geen bassist gevonden. En ze weten eigenlijk ook niet goed of dat ze dan nog wel gaan doorgaan of niet. Het zou een beetje spijtig zijn, want het is een echt een Antwerpse volksgroep. En zo'n groepen zijn er toch niet meer zoveel gelijk als vroeger. Die mannen bestonden ook al meer dan 25 jaar. Met toch ook wel de grootste bezetting is nog altijd hetzelfde dan vroeger. Dus het zou inderdaad wel gewoon spijtig zijn. We gaan in ieder geval nog eens luisteren naar die live opname van 2006. D'Amateurs en 'Tis hier warm.

0: volgende nummer is van de enige echte koning van de Vlomse of Antwerpse reggae. En er is niemand minder dan Johnny de Artiest. Hij heeft ook een cd gemokt en van die cd is het volgende nummertje afkomstig. Misschien niet zo heel toepasselijk, want het is al volop zomer, maar het nummer heet Het werd tijd dat zomer werd. Deze is Johnny de Artiest, de koning van de Vlomse reggae.
1: Yeah.

volgende is van de groep Per Favore uit Schoten, die ondertussen al meer dan 50 jaar op de planken stond. Ze kon trouwens ook optreden op 8 augustus in Wanegem op de Antwerpse dag. Ze stond als derde op de affiche, dus dat zal ergens rond, ik denk, 3:30 in de namiddag zijn. De Antwerpse dag is trouwens volledig gratis. En Per Favore, ze noemen die ook wel de Schotense Strangers. Ze zijn met 4 zangers en 1 keyboardspeler, een pianist. En ze doen eigenlijk juist hetzelfde principe als de Strangers. Ze maken allemaal eigen Antwerpse teksten op bestonden gekende melodiekjes. Het volgende gaat je zeker herkennen van Joost Nuisley, of zoiets in je noord. En bij hun eet het nummertje Het Nudiste Strand. Er moeten zelfs al niet te vaar vergaan, gewoon maar eens naar Ossendrecht, naar Athena. Of natuurlijk jou in Breden op het Noktstrand. We gaan eens luisteren naar Per Favore het Schoten.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten.
7: Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie, actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service, experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
8: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: volgende is afkomstig van de groep Circus Mozart. En het arrangement is nog gemokt door Nico Moreau, die na vorig jaar in augustus, denk ik, helaas overleed. Op een veel te jonge leeftijd weer al. En weer al een muzikant uit ons midden dat de strijd verliest tegen kanker. We gaan nu eens luisteren naar Circus Mozart en Sint Anneke Plaas. Ook weer heel toepasselijk. En een plots waar je zeker na toch wel wilt vertoeven met deze wa-
1: Als de winter verdwijnt en het zonneke verschijnt, dan is het zonder spijt voor om die tijd lopend langs de waterkant.

s'avonds zakt de zon. Dan droog ik een plastron. Om kon tijd de vies bouillon. Misschien ken ik het mol. In haar rem ik maar mispakt.

volgende nummer is afkomstig van een LP dat ongeveer een 50-tal jaar geleden het daglicht zag. Kinekika van Evrens. We spreken zo rond de jaren 1975, Schralen Chip en de Mussenschrik. Die hebben in een tijd toch wel een aantal jaren furoren gemokt. Ze hebben 2 platen gemokt. En het nummertje Ik Weer Bruin is afkomstig van de nieuwste LP Kinekika van Evrens. Deze is Schralen Chip en de Mussenschrik.

Voilà, beste mensen, dat was Oeptrot voor deze week. Volgende week zijn we er wel terug. Maar dan zitten we natuurlijk in zomermodus. En dan gaan we van de interviews toch een aantal herhalingen krijgen. Maar natuurlijk gaan we wel blijven nieuwe items maken deze zomer. Ook om dan natuurlijk de Antwerpse dag er staat aan te komen in augustus. En er zullen ook nog wel een aantal nieuwe dingen uitkomen ook in de zomermunde. Dus we gaan alles zeker op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de Antwerpse muziek. Na de 12 is er Ronald Mavis. Tjaukes, bijkes.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Als het over de warmte gaat, dan mag het voor mij toch een beetje minder gaan zijn. Maar ja, het is al beloofd voor vandaag. Volgende week wordt het een beetje frisser. Het is wetten nog weekend, 2 uur lang alleen maar oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen.

Los Bravos en Back is Black. Vrijdag 22 juni 2012, daar gaan we ons eerste berichtje zoeken voor vandaag. Gaarkeuken 110 rockt, dat stond er in de krant van vrijdag 22 juni 2012. Het artikel ging over de 13e editie van Rock on the Dock, een jaarlijks festival dat door de Gaarkeuken werd ingericht. Voor wie Gaarkeuken 110 niet kent, die is gelegen in de Antwerpse haven aan de Vossenschijnstraat. Het is een authentiek bruin café waar baas en dokwerkers samen verbroederen en waar je 's middags ook lekker kan eten voor een democratische prijs. Dit jaar ging de 26e editie van Rock on the Dock door op 19 juni. Daarvoor ben je dus te laat. Maar ja, volgend jaar is er weer een jaar. Muziek uit de jaren 80, daar houden we van bij Radio Express. Dat hoor je elke avond tussen 6 en 8, alleen maar jaren 80. Dit komt daar ook uit. Dit is Yazoo. Jawel hoor, Situation.

Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Soul Sister en Facing Love. Het schip gaat zo lang te water tot het zinkt. Hè. Zaterdag 22 juni 2013. Op zaterdag 22 juni 2013 kapseisde er een boot op de Schelde bij Antwerpen. Meer bepaald, een roeiboot. Hoezo? Worden daar dan ook al cruises mee georganiseerd? Wel, nee. Het ging om een vaartuig van de zeescouts. Die waren met twee roeigieken van ongeveer 7 meter lang onderweg toen een van de twee boten kantelde door een onverwachte golf. De zes inzittenden belanden allen in de Schelde. Gelukkig droegen ze wel reddingsvesten en bleven ze op die manier ook wel drijven. Volgens de brandweer was dat wel degelijk hun redding geweest. Drie van de zes die zwommen naar de rechteroever en werden opgevangen in de gebouwen van de Totaalraffinaderij op de Scheldelaan. Ze werden daar onmiddellijk onder de douche gezet om een beetje terug op temperatuur te komen, want het Scheldewater was toen nog koud in juni. De andere drie die zwommen naar de linkeroever van de Schelde en ze werden daar door de brandweer van Beveren uit het riet op de oever

kan tegenwoordig nergens meer komen of je hoort deze plaat ook overdag. Una notte perfetta, Loredana de Amicis. En zometeen, Kleimans en Van Geel. Anders. Dit is Express.

Kleimans en Van Geel en anders, wat er tegenwoordig ook een beetje anders uitziet, is het steen. Maandag 23 juni 2008. Paul Bistiot, voorzitter van Antwerp in 2008, die maakte zich toen grote zorgen over het steen. De collectie van het Scheepvaartmuseum die ging na 100 jaar verhuizen naar het MAS en volgens hem was de jeugddienst van de stad nu verantwoordelijk voor het oudste gebouw van de stad. Volgens Paul wou het stadsbestuur van het steen een soort sprookjeshuis voor kinderen maken. Een beetje zoals het Disneykasteel dus. Navraag bij het stadsbestuur gaf toen het volgende antwoord van de schepen voor jeugd. Het steen wordt geen tweede pirateneiland of zo. Meneer Bistiot hoeft zich niet ongerust te maken. We willen er wel een plek van maken die kinderen meer aanspreekt dan nu. Het is een uitgelezen locatie. Zo'n kasteel spreekt tot de verbeelding. Het ging nog 2 jaar duren vooraleer er een beslissing kwam over de nieuwe bestemming. Je vindt er ondertussen de toeristische dienst van Antwerpen en dankzij de verbouwing werd het geen sprookjeskasteel, maar eerder een spookkasteel.

benieuwd wanneer we weer iets nieuws van haar mogen verwachten. Adele, Make You Feel My Love. Het is al van 2007 geleden, deze plaat. Donderdag 23 juni 2011. Toen keurde de provincieraad van Antwerpen de aankoop van het gebouw van de vroegere studio Herman Teirlinck goed. Dat was heel goed nieuws voor Villanella, de organisatie achter onder meer Kunstbende en De Nachten. Die huurden het gebouw toen al. Zij kregen nu de studio alvast voor 40 jaar lang in erfpacht om er een innovatief kunstencentrum van te maken. Wie er al eens geweest is, zal hebben kunnen zien dat het prima gelukt is, al doken er bij de start in 2011 wel een paar probleempjes op. Zo bevatte het gebouw asbest en voldeden de technische installaties niet aan de moderne vereisten. Om dat op te lossen trok de provincie 1 miljoen euro uit. Je vindt de studio aan de Maarschalk Gerardstraat 4 vlakbij het Mechelseplein. Kijk maar eens op destudio.com om te weten wat daar allemaal te doen is.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Despacito. Aan de Rooiersluis, daar zingt al eens een bootje. Dat was nog niet zo lang geleden het geval. Maar het is niet de eerste keer dat dat gebeurde. Vroeger hadden we dat ook al daar. Woensdag 24 juni 2009. Toen gingen ze het binnenschip beginnen bergen dat een week ervoor gezonken was in de Antwerpse Rooiersluis. Door het gezonken schip was de sluis natuurlijk geblokkeerd. Ja, nu is ook wel dicht. En dat moest natuurlijk heel snel opgelost worden. Schepen bergen, dat was toen trouwens bandwerk. Want op dezelfde dag dat het schip naar de bodem ging in de sluis, was er nog een schip gezonken in het vijfde haven. Dat wrak dat gingen ze naar boven halen, zo gauw ze klaar waren in de Rooiersluis. Keep on moving, it is five.

5 en Keep On Moving. Hoe doe je dat in de summertime, als het zo heet is, als het de voorbije 10 dagen was? We gaan het een keer vragen aan Mungo Jerry in de summertime.

Mungo Jerry in the Summertime. Straks na 1 uur gaan we naar 2007 en we gaan ook heel ver teruggaan naar maandag 25 juni 1906. Toen was er een brandje in Antwerpen. Eerst gaan we luisteren naar Dionne Warwick. That's what friends are for.

Lionel Richie, Don't Stop the Music, al raad ik je aan van toch niet te dansen op deze plaat. Dit is deel 2 van Wetten nog Weekend. Blijf maar lekker binnen, het is daar heerlijk. En doe net als in corona, luisteren naar de radio. Ik heb voor jou nog heel wat oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen. Ga ik je nog allemaal serveren tot 2 uur. Dit is The Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

altijd zomers, hè? Plaatjes van The Beach Boys, I Get Around. Wij gaan naar zondag 24 juni 2007. Toen werd de Antwerpse politiebeurs afgesloten en die had bijna 2000 gegadigden getrokken. In het weekend kon je toen dus naar de jobbeurs en het open deurweekend van de lokale politie van Antwerpen in en rond de politietoren Oudaan. De vroegere politietoren, tegenwoordig zitten ze in Berchem. Hè. Zowat 350 dossiers werden aangemaakt voor mensen met interesse in een job als inspecteur of agent. Van hen tekenden enkele toen al rechtstreeks in als kandidaat. Het was de eerste maal dat de Antwerpse politie recruteerde via een dergelijke beurs. Niet iedereen zakte uiteraard toen af om zijn of haar droom de politie te vervoegen in vervulling te zien gaan. Vooral het mooie zicht over de stad vanuit de opengestelde politierefter op de 13e verdieping, ook dat trok heel wat gegadigden. Two can play that game, Bobby Brown.

Two Can Play That Game, Bobby Brown. Robbie Williams had een beetje probleempjes om zijn ticketjes verkocht te krijgen voor het concert van deze zaterdag, Live is Live. Ja, zullen we hem dan maar gewoon draaien. Hè? The Road to Mandalay, Robbie Williams.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Bichazet, so long. En dan zeggen we daar meestal nog iets achter, maar dat gaan we niet doen. Maandag 25 juni in 1906, hier is dat oude berichtje dat ik je beloofd had. Op 25 juni 1906 werd de Scala in Antwerpen verwoest door een megagrote brand. Wat was de Scala? Wel, op het einde van de 19e eeuw was er in de Anneesenstraat 22 een schouwburg gevestigd waar je terecht kon voor operetten en revue-theater. En het was die Scala die in 1906 volledig afbrandde. Daarna werd de zaal heropgebouwd, maar niet alleen voor theater, maar ook om er filmvoorstellingen te kunnen geven. Later werd de zaal omgedoopt tot de legendarische Cinema Metro. Die werd net als de Rex verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar daarna wel weer opgebouwd. In Cinema Metro kon je terecht voor actie in de overtreffende trap. Wie in de jaren 70 fan was van Charles Bronson, heeft waarschijnlijk menig uurtje in de metro gesleten. Tegenwoordig kan je voor wat actie trouwens nog altijd in de metro terecht. Allee, de pre-metro, hè? Er is Sal da Vinci per sempre sì.

Steelers wheel en late again. En als je geen toilet vindt, dan kan je ook weer late again zijn. Over toiletten, laten we het daar eens over hebben. Woensdag 25 juni 2008. Gezocht toilet op het strand van Sint-Tanneke. Dat lazen we in de krant van 25 juni 2008. Duizenden kinderen bezochten in die laatste week van het schooljaar het Sint-Anna-strand op Linkeroever. Maar de leraren hadden wel één probleem. Als de kinderen moesten plassen, konden ze nergens naartoe. Behalve naar de horecazaken. Maar ja, daar waren de uitbaters niet al te blij mee. Rustig eten was er niet meer bij als een hele horde binnenstof in zo'n zaak. En ook de kosten voor water en toiletpapier liepen op voor de uitbaters. Ze liepen de pan uit, zullen we maar zeggen. Enkele leraars gaven zelfs toe dat ze stiekem naar de bosjes trokken als de nood hoog was. Daarom kwam er een dringende oproep aan de stad om hier wat aan te doen. Die ging enkele mobiele toiletten plaatsen en met het beleidsplan openbare toiletten, dat eind 2008 moest klaar zijn, ging er zelfs een definitieve oplossing komen. Juist, die is er, hè? Swing Out Sister, Surrender.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Wat niet is, kan nog komen. Vrijdag 26 juni 2009, toen konden we alles lezen over een nieuwe woonwijk die ging gebouwd worden op Linkeroever. Het plan was om aan het Galgeweel zo'n 1550 nieuwe woningen te gaan bouwen. Dat gingen dan 450 eengezinswoningen zijn en 1100 appartementen, gebouwd in verschillende prijsklassen. Regatta, want dat is het project waarover we het hebben, was toen een van de grootste woningbouwprojecten in Vlaanderen en de ontwikkeling ging 7 tot 10 jaar duren. €216.900. Zoveel euro kostte de goedkoopste eengezinswoning toen op Regatta. Dat is wel 17 jaar geleden. Hè? De prijs die ging af van de oppervlakte en de locatie. Hoe dichter bij het Galgeweel, hoe duurder het werd. Vandaag is Regatta een feit en als die brug er ooit komt, dan kan je er zelfs met de fiets naartoe gaan vanuit het stad. Louis Neefs nu, Benjamin.
1: Benjamin, zei ik, rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: Altijd een beetje psychedelisch het einde van deze plaat. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. En Smoke Like a Dragon, laten we het daar eens over hebben. Woensdag 26 juni 2013. Volkscafés gaan kapot aan het rookverbod. Dat kopte een krant op 26 juni 2013. Het rookverbod in cafés was toen al 2 jaar oud. En volgens café-uitbaters hadden vooral volkscafés enorm te lijden onder dat verbod. Volgens een studie van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen waren er sinds de invoering in België 34% meer stopzettingen en 22% minder starters. Bovendien bleek Antwerpen harder getroffen dan andere steden. Hier werd meer gesmoord. Daarom werden er ondersteunende maatregelen gevraagd die u misschien bekend in de oren zullen klinken. Een algemene loonlastenverlaging en een verlaging van de BTW op drank en eten naar 6%. Ja, ondertussen is er ook op de stoep in plaats van in het café overal wel goed ingeburgerd en zijn er nog steeds volkscafés. Ze gingen dus niet kapot aan het rookverbod en hun klanten zeker niet.
1: 1, 2, 3, 4...

Sam the Sham en de Pharaohs, Woolly Bully. Dit was Wetten nog Weekend voor deze zondag. Allemaal oude krantenberichtjes die u hopelijk weer iets geleerd hebben over onze stad. In de week kom ik langs elke dag nog met een paar berichtjes, maar het is bijna gedaan, want in de zomer alleen maar muziek uit de jaren 80. In het weekend tussen 12 en 2. Blijf wel luisteren naar Radio Express, dan weet je wat er in Antwerpen te doen valt deze zomer. En de collega's die vertellen je ook nog wat er zoal 's avonds te gebeuren valt in theaters en zo verder. Ik beveel je warm aan om het fris te houden. En ik laat je nog achter met Mick Jagger, Let's Work. Let's Work.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijn.
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Ze hadden een volle, warme, vocale sound. En ze waren bovendien ook stijlvol. Zowel Vlaanderen als Nederland viel als een blok voor de charmes van de Three Degrees toen ze in 1973 een gelijknamige LP uitbrachten en bij ons meteen scoorden met Dirty Old Man. Het verhaal van een viezerik die zijn handen niet kan thuishouden. De Three Degrees kwamen uit Philadelphia en bestonden toen al 10 jaar. Al kende het trio tijdens al die jaren verschillende bezettingen. Voor de LP The Three Degrees had het trio al 2 andere albums uitgebracht. Maybe en So Much Love, waarmee ze in de States al behoorlijk hadden gescoord. In 1971 waren ze in een cameo-rol al te zien in de beroemde film The French Connection. Sinds de 70s heeft het trio echter geen hits meer gehad. Maar de ladies blijven ook nu nog steeds optreden. Hun muziek sprak overigens iedereen aan. Jawel, ook de Britse prins Charles, van wie bekend is dat hij een

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. De

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Voor diegenen die houden van de lichtstad Parijs, zal het Franstalige liedje Il est 5 heures, Paris se veille van Jacques Dutron zeker bekend in de oren klinken. Een producer bij Vogue Records vroeg hem om een nummer te schrijven over Parijs in de ochtend. Het nummer werd geschreven op een avond in 1968 door Dutron en zijn schrijverspartner Jacques Lansman. Ze werkten aan het nummer de hele nacht door tot bij het ochtendgloren. Het schrijversduo haalde inspiratie voor de song uit Tableau de Paris à 5 heures du matin van Marc-Antoine Madeleine Desongers, een 19e-eeuwse componist. Dutron zal dan wel niet zingen over bakkerijen, fruitstalletjes of straatvegers, maar wel over het ontwaken van een drukke stad met auto's, vrachtwagens en strippers die naar huis keren. Enkele bekende bezienswaardigheden, zoals de Place Dauphine of het station Montparnasse, komen in het nummer voor. Waar de ruïnes van het station stonden, bouwde men nadien de wolkenkrabber Tour Montparnasse. Dutron zingt erover als niet meer dan een karkas, dat was wat er van overbleef. Het liedje wordt een grote hit in Frankrijk, maar ook in Nederland en België. In 1991 wordt het uitgeroepen tot het beste Franstalige nummer aller tijden door het Franse tijdschrift Le Nouvel Observateur. Op de tweede plaats staat trouwens nog een Jacques, namelijk Brel. Wij bevinden ons in Parijs tijdens het ontwaken van de stad. Dit is Jacques Dutron. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijn.
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Ballroom Blitz, geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman, is geïnspireerd op een chaotisch optreden in de Grand Hall van Scotland in Kilmarnock Rock, waar de suite optrad, maar niet op het podium. De hectische energie en het levendige verhaal van het nummer geven perfect de chaos van die noodlottige nacht weer, waardoor een potentieel carrière-ontsporend incident wordt omgezet in muzikaal goud. Opgenomen in de Londense Audio International Studio in juni 1973, klom Ballroom Blitz snel wereldwijd in de hitlijsten en bereikte nummer 1 in Canada en nummer 2 in zowel het Verenigd Koninkrijk als Australië. De blijvende aantrekkingskracht ervan heeft geleid tot talloze coverversies en optredens in films en tv-shows, waardoor nieuwe generaties kennis konden maken met de onweerstaanbare charme van het nummer. Een halve eeuw later blijft de Ballroom Blitz een bewijs van het vermogen van de suite om scherpe riffs te combineren met radiovriendelijke hooks. Alles verpakt in de theatrale flair van

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Night Out was in 1979 het debuutalbum van de Amerikaanse zangeres en actrice Ellen Foley. En de hit We Belong to the Night, een liedje over een koppel dat elkaar eigenlijk niets meer te zeggen heeft en nog enkel enige passie kan opbrengen in de vergetelheid van de nacht, moest het succes van die plaat verzekeren, maar deed eigenlijk weinig, behalve dan bij ons en in Nederland. Volgens de zangeres zelf werd de single hier een absolute hit, omdat het duet dat ze eerder met Meatloaf had opgenomen, Paradise by the Dashboard Light, hier ook tegen alle verwachtingen in een dijk van een hit was geworden en men haar daarom meer krediet gaf dan elders. Hoe dan ook, zijn zowel de single als het album de moeite waard. Niet in het minst, omdat ze werden geproduceerd door Ian Hunter, bekend van Mott de Hoople, en zijn muzikale compaan Mick Ronson, die naam maakte als gitarist bij onder andere David Bowie en Lou Reed. Beiden zijn op Night Out trouwens ook te horen. Ellen Foley zou nog een aantal albums uitbrengen en ook meewerken aan de producties van andere artiesten, waaronder Joe Jackson's Body and Soul en Sandanista van The Clash, die ook meewerkten aan Foley's album Spirit of St. Louis uit 1981. Ellen Foley was bovendien ook nog eens als actrice te zien in diverse musicals on Broadway en in een aantal films, waaronder de filmversie van de musical Hair en zelfs in een seizoen van de tv-serie Night Court.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
3: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Can't touch this. Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

middag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Een van Tom Waits zijn meest bekende nummers, Tom Traubert's Blues, ook wel bekend onder de naam Waltzing Matilda, zit vol mysterie en emotie. Waits heeft door de jaren heen verschillende verhalen verteld over de inspiratie achter het nummer, maar in een interview in 2007 deelde hij een persoonlijker kantje. Het lied gaat over een man uit Denver, een vriend van een vriend die in de gevangenis stierf. Volgens Tom Waits draait het om dromen najagen, in vrijheid leven en Matilda als symbool voor je rugzak en alles wat je meeneemt. Tom Waits schreef het nummer na een heftige ervaring in een bar in de wijk Skid Row in L.A. Hij dwaalde door de straten, zag het harde leven van dichtbij, dronk een fles roggenwhisky en gaf uiteindelijk over. Die intense ervaring bracht een rauwe eerlijkheid in het lied. Het refrein, geleend van het Australische volkslied Waltzing Matilda, krijgt in Waits' versie een eerder donkere draai. Het staat voor de eindeloze cirkel van alcoholisme. Tom Traubert's Blues is daarmee meer dan een lied. Het is een verhaal vol pijn, dromen en levenservaring. En dus pure Tom Waits in al zijn kracht en kwetsbaarheid. Word.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten. Te zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
4: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
5: Radio Express, de radio van stad.
6: Radio Express.
7: Een hele goede avond, het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

0: geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Het nummer Go West van de Pet Shop Boys uit 1993 had al een geschiedenis, want in 1978 schreven Jacques Morali, Henri Belolo en Victor Willis het voor The Village People, die er een jaar later een bescheiden hit mee scoorden. De titel verwees naar het motto Go West Young Man, ooit bedoeld als oproep om het Amerikaanse Westen te koloniseren, later uitgelegd als volg je eigen pad en jaag je dromen na. Neil Tennant en Chris Lowe bliezen het nummer in 1992 nieuw leven in tijdens een AIDS-benefiet in Manchester. De keuze voor Go West bleek een schot in de roos. Het publiek ging uit zijn dak. De Pet Shop Boys besloten het nummer dan ook op te nemen voor hun album Very, hun enige album dat de Britse lijst aanvoerde. De single groeide uit tot een bombastisch synthpop-anthem over vrijheid en een nieuw begin. De clip, deels computer geanimeerd en doorspekt met Sovjet-symboliek, gaf het een ironische grandeur die perfect aansloot bij de song. Met als resultaat nummer 1 in Duitsland en Ierland en nummer 2 in Engeland, Frankrijk en België.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforte-Lei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL Rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Zimba! Nou,

It's how wonderful life is.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforplei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.